Ik huppel en spartel, vermetel en dartel, maar nooit heb ik mij aan de mensen vertoond.